0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Vanaf woensdag dreigt er hinder op de luchthaven van Charleroi door nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders. De actie loopt telkens van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en kan duren tot 10 oktober. Volgens de liberale vakbonden gaan de reizigers de impact zeker voelen. In Schotland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. De 45-jarige Brit keerde niet terug van een bergwandeling. De politie startte een grote zoekactie, maar het is nog niet officieel bevestigd of het om die vermiste professor gaat. Ondernemer Fernand Huts vecht de uitbreiding van het Antwerpse Hilton Hotel aan. De eigenaar van de Boerentoren stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Het hotel kreeg afgelopen weekend groen licht voor 4 extra verdiepingen, maar volgens Huts verpestte die het uitzicht vanaf zijn Boerentoren. Het scheepvaartverkeer in het Antwerpse deurgangdok ligt stil door een olielek. Het is al de tweede keer sinds april dat het dok door een lek wordt getroffen. Volgens de havenautoriteiten drijft er gelukkig geen olie af naar de Schelde. Volgens de Amerikaanse president Trump stoppen Oekraïne en Rusland met het aanvallen van elkaars energiedoelen. Trump deelde dat op Truth Social. Maar experten nuanceren de claims en ook de Oekraïense president Zelensky gelooft niet dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is

Ja, Mr. Baco Orbison overleed op 6 december 1988, was een Amerikaans country- en rockzanger. Hij staat sinds 1987 in de Rock'n'Roll Hall of Fame en de Nashville Songwriters Hall of Fame. We hadden hem aan de start van deze nieuwe Breakfast Club voor deze woensdag... Nee, het is dinsdag. Dinsdag 15 september. Hè? Ja, ja, het is nog maar dinsdag. Het gaat al vlug genoeg. Hè? Working for the Man 1962. Welkom hierbij actief de komende twee uurtjes. Met onder meer Four Tops, Kiki D en deze Could I Have This Kiss Forever? Whitney Houston samen met Enrico Iglesias.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

We gingen terug naar 1972 met deze van Elton John en zijn Teeny Dancer. En Maldegem telt af naar de kermis die dit jaar gehouden wordt van vrijdag 18 tot en met vrijdag 25 april. Hierdoor helpt vanaf dinsdag 15 september, dus vanaf vandaag om 17 uur tot en met zaterdagmiddag 26 september een parkeerverbod op de markt van Maldegem. Dit tijdens de opbouw en afbouw zijn de shop-and-go parkeerplaats ter hoogte van nummer 19 en de latenslos-zone ter hoogte van nummer 23 niet beschikbaar. Tijdens de openingsuren van de kermis is de rondweg rond de markt en het marktplein een verkeersvrije zone daar in Maldegem. Meer informatie vind je op www.maldegem.be. The Cure komt eraan en deze What a Wonderful World van Louis Armstrong.

0: We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Joe Wright hoorde Roxette, LTD, Back in Love Again. Hadden we ook nog uit 1977. En de politiezone Evergem, of Assenede Evergem, controleerde afgelopen weekend op verschillende locaties ongeveer 560 bestuurders op alcohol. Zes bestuurders waren zo zwaar onder invloed dat de politie hun rijbewijs onmiddellijk introk. De politie schreef ook drie onmiddellijke inningen uit voor alcohol-gerelateerde verkeersovertredingen. Hè? What's Your Name uit die James Bond film uit 1985. Hier is muziek van Zino.

0: good evening, Mr. Bond.
1: Good night! Hold on! Oh.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Make Love to You, You Are the Boys to Men. En we hadden ook nog Eddie Cochran met Three Steps to Heaven, 1960. En we gaan naar de top van het uur met deze Talk Talk en Life's What You Make It. En dat is een beetje de waarheid. Het leven is wat je ervan maakt. Hè. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club hier bij Actief op deze dinsdag 15 september.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: There she was, just

0: Enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalf euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal de prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid. En zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaans Hooggerechtshof is het met de uitspraak eens van een lagere rechter. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Trump die hoopt op strengere regels in te voeren voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november, relatief veel democraten stemmen per post. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen. 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag. Met maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij zo'n 19 graden.
0: Radio actief.

Voor deze Spice Girls begon het allemaal in 1994. Victoria Adams, Emma Bunton, Melanie Chrisholm, Melanie Brown en Gary Halliwell. In 1998 verliet Halliwell de Spice Girls om een solo carrière op te starten. Goed, welkom in het, tweede gedeelte van Breakfast Club hier bij Actief op deze dinsdag 15 september. En we hebben onder de muziek klaar zitten. Van Little River Band, Home on a Monday, Lulu and the Lovers met Shout en deze After Midnight. We gaan naar 1966 met J.J. Cale. Welkom bij Actief.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Nobody Else, Nick Kamen, 1987. En maandagochtend communiceerde het agentschap Wegen en Verkeer dat er vanaf maandag 21 september herstellingswerken zouden worden uitgevoerd aan het ovaal van Wippelgem. Maar die werken worden nu uitgesteld om niet in conflict te komen met de gelijklopende werken. In de omgeving zijn de werken dus uitgesteld tot het voorjaar van 2027. En ze bieden hun excuses aan voor eventuele verwarring. Hè. Alice Cooper komt eraan met School's Out en deze I've Got You Under My Skin, Frank Sinatra. I've

0: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Mr. Pleasant, de Kings waren dat uit 1967 en daarvoor nog Joshua Caddison met Jesse. En Wim Razaert is advocaat en verteller en duikt in het mysterie van het lamme hotse vanavond in het cultuurhuis Gerbakker in Eeklo. En dit om 20 uur. De deuren gaan open voor een bijzondere voordracht. Meer informatie vindt u op www.cultuurhuisherbakker.be. En je kan daar ook kaarten bestellen, als er nog zijn natuurlijk voor vanavond. Hè. Ze kosten €6. Jump to the beat, Stacy Lattishow.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
2: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Lady Macquarie, BZN 1978. En The King in the Ghetto hadden we ook nog. Natuurlijk Elvis Presley uit de jaren 60. Eind de jaren 60, 1969 wel te verstaan. Ik heb Pinker nog een jarige. En dat is de Schotse zangeres Maggie Reilly. Ze was de leadzangeresse van de bluesrockband Cadeau Bell uit Glasgow in de jaren 70. De band had één album opgenomen genaamd Cadeau Bell. Die is uitgebracht in 1976. Voornamelijk bekend geworden door haar samenwerking met Mike Oldfield tussen 1980 en 1984. In die tijd trad ze live op met de band en zong ze ook op de bekendste hits van hem. Zoals Family Man, Two Friends en deze Moonlight Shadow. Ze heeft ook samengewerkt met onder meer Jack Bruce, Simon Nicol, Running the Sisters of Mercy en Smokey. Ze wordt er vandaag 70, deze jarige Maggie Reilly. Jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst. Hè? We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief met een nieuwe Breakfast Club. Moonlight Shadow, Mike Oldfield en de jarige Maggie Reilly. Tot morgen!

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden in Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En de herfst en de winter komen eraan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam de drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en in Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comedy reeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedy Widow Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag en maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien. Een pak frisser ook, zo'n 18 graden. Dat is ook donderdag zo. Vrijdag is het wisselend bewolkt en meestal droog bij een graad of 18.
0: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: En we starten het regionale nieuws met de werken aan de tram in Gent. Want in Gent volgen verschillende tramlijnen vanaf deze week een omleiding. Tram 3 die rijdt tot eind mei 2027 helemaal niet. En tram 4 rijdt niet meer tot aan het UZ. Tram 1 volgt dan tot eind november een omleiding. En de hinder is het gevolg van werken aan de tramsporen. En later zijn er ook nog werken in Ledenberg. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeke-Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter-Benoit-laan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Geraardsbergen worden enkele verwaarloosde toegangen, bunkers en gangen uitgegraven. Het ondergrondse complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt en de ruimtes die werden later dichtgemetseld en volgestort. Volgens schepen in Geraardsbergen van cultuur Antanis is dit een unieke kans om de laatste overblijfselen te restaureren. Ultrawandelaar Lenny Basseleer uit Erpenmeren begint woensdag aan de tocht van zijn leven. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen van Erpenmeren naar Shanghai in China. Basseleer die kijkt naar eigen zeggen tegelijk het meest en het minst uit naar Kazachstan. Op de jaarmarkt van Oost-Eeklo hebben Ria Daneels en Mirjam Boelens samen met de lokale bakker maar liefst 2000 kneudels gemaakt. Dat zijn deegbollen met rozijnen die in water worden gekookt en met vanillesaus worden geserveerd. De traditie die bestaat ondertussen al meer dan 40 jaar in Oost-Eeklo.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Veel zon vandaag en maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser, nog zo'n 18 graden. Dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselend bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen, met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: En we starten het regionale nieuws met de werken aan de tram in Gent. Want in Gent volgen verschillende tramlijnen vanaf deze week een omleiding. Tram 3 die rijdt tot eind mei 2027 helemaal niet. En tram 4 rijdt niet meer tot aan het UZ. Tram 1 volgt dan tot eind november een omleiding. En de hinder is het gevolg van werken aan de tramsporen. En later zijn er ook nog werken in Ledenberg. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeke Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Geraardsbergen worden enkele verwaarloosde toegangen, bunkers en gangen uitgegraven. Het ondergrondse complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt en de ruimtes die werden later dichtgemetseld en volgestort. Volgens schepen in Geraardsbergen van cultuur Antanis is dit een unieke kans om de laatste overblijfselen te restaureren. Ultrawandelaar Lenny Basseleer uit Erpenmeren begint woensdag aan de tocht van zijn leven. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen van Erpenmeren naar Shanghai in China. Basseleer die kijkt naar eigen zeggen tegelijk het meest en het minst uit naar Kazachstan. Op de jaarmarkt van Oost-Eeklo hebben Ria Daneels en Mirjam Boelens samen met de lokale bakker maar liefst 2000 kneudels gemaakt. Dat zijn deegbollen met rozijnen die in water worden gekookt en met vanillesaus worden geserveerd. De traditie die bestaat ondertussen al meer dan 40 jaar in Oost-Eeklo.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
2: Welkom in het Witte Paard.
3: Koop je tickets via witte-paard.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. Daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen en overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens ook Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die je zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Wellicht zijn er nog meer veel zulke verhalen. Want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen, om te vermijden dat er te veel binnenkomen. Het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke wapens dat zijn. Maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon en tot 28 graden vandaag. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op een lokaal regen- of onweersbui. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
2: Klaar voor.

0: En het blijft de eerste helft van de dag nog droog en de temperaturen die lopen flink op. Maar tegen de middag is het zo'n 23 tot 25 graden en later komen er ook meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het duidelijk koeler, we krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.
1: Dit is Radio Actief.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn? Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent per liter bij, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft bij de olieprijs omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde cliquet-systeem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met de twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanochtend van de rechter 10 jaar cel te horen. Voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging. De man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedendelicten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3300 geplande woningen dreigen daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Naji van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op, want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen gevonden op de sporen. Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze daar niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond kans op een bui. Morgen krijgen we zon en buien en een klap onweer, maar ook nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo.
1: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven. Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: En we starten het regionale nieuws met de werken aan de tram in Gent. Want in Gent volgen verschillende tramlijnen vanaf deze week een omleiding. Tram 3 die rijdt tot eind mei 2027 helemaal niet. En tram 4 rijdt niet meer tot aan het UZ. Tram 1 volgt dan tot eind november een omleiding. En de hinder is het gevolg van werken aan de tramsporen. En later zijn er ook nog werken in Ledenberg. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeke Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Geraardsbergen worden enkele verwaarloosde toegangen, bunkers en gangen uitgegraven. Het ondergrondse complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt en de ruimtes die werden later dichtgemetseld en volgestort. Volgens schepen in Geraardsbergen van cultuur Antanis is dit een unieke kans om de laatste overblijfselen te restaureren. Ultrawandelaar Lenny Basseleer uit Erpenmeren begint woensdag aan de tocht van zijn leven. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen van Erpenmeren naar Shanghai in China. Basseleer die kijkt naar eigen zeggen tegelijk het meest en het minst uit naar Kazachstan. Op de jaarmarkt van Oost-Eeklo hebben Ria Daneels en Mirjam Boelens samen met de lokale bakker maar liefst 2000 kneudels gemaakt. Dat zijn deegbollen met rozijnen die in water worden gekookt en met vanillesaus worden geserveerd. De traditie die bestaat ondertussen al meer dan 40 jaar in Oost-Eeklo.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: artiesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanmiddag eerst nog zon tot 28 graden. Later meer bewolking en kan er lokaal een klap onweer of een bui ontstaan. Morgen krijgen we zon en buien. Nog maar 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: En we starten het regionale nieuws met de werken aan de tram in Gent. Want in Gent volgen verschillende tramlijnen vanaf deze week een omleiding. Tram 3 die rijdt tot eind mei 2027 helemaal niet. En tram 4 rijdt niet meer tot aan het UZ. Tram 1 volgt dan tot eind november een omleiding. En de hinder is het gevolg van werken aan de tramsporen. En later zijn er ook nog werken in Ledenberg. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeke-Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Geraardsbergen worden enkele verwaarloosde toegangen, bunkers en gangen uitgegraven. Het ondergrondse complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt en de ruimtes die werden later dichtgemetseld en volgestort. Volgens schepen in Geraardsbergen van cultuur Antanis is dit een unieke kans om de laatste overblijfselen te restaureren. Ultrawandelaar Lenny Basseleer uit Erpenmeren begint woensdag aan de tocht van zijn leven. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen van Erpenmeren naar Shanghai in China. Basseleer die kijkt naar eigen zeggen tegelijk het meest en het minst uit naar Kazachstan. Op de jaarmarkt van Oost-Eeklo hebben Ria Daneels en Mirjam Boelens samen met de lokale bakker maar liefst 2000 kneudels gemaakt. Dat zijn deegbollen met rozijnen die in water worden gekookt en met vanillesaus worden geserveerd. De traditie die bestaat ondertussen al meer dan 40 jaar in Oost-Eeklo.
1: Radio Actief.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter liep geen schade op en er raakte niemand gewond. De Deense regering noemt het incident een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. Die vindt dat net het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen, oftewel een kwart minder dan in augustus een jaar geleden. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Dit jaar stuurde ons land ook al een recordaantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. Een jaar later, in 2029, in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid gastad. De finales van de Europa League die gaan in 2028 en 2029 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado, dat is in Servië. Voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden, later meer wolken en vanavond kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Klaar voor een

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze vanmiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. Ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen, dat meldt VTM. Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Er zijn buizen aan de rails vastgemaakt die storingen in het beveiligingssysteem veroorzaken. Als dat systeem niet werkt, gaan de seinen uit voorzorg op rood. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n 33 miljard dollar. Oftewel meer dan 28,5 miljard euro. Twee derde daarvan ging naar munitie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht een drone neergeschoten boven Litouws grondgebied. Volgens media in NAVO-lidstaat Litouwen kwam het projectiel vanuit buurland Belarus, maar is nog niet vastgesteld of het om een Russische of Oekraïnse drone ging. Het projectiel zou zo'n 30 minuten in het Litouwse luchtruim hebben gevlogen, onder meer langs woonwijken, voor het werd neergehaald. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen, 90%, is vrouw. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking ter wereld. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. Na een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden komen er vanavond wolken opzetten en is er kans op regen en lokaal onweer. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Het weekend verder droger met af en toe zon en een graad of 20.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

aan zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Komen er vanavond wolken opzetten en is er kans op regen en lokaal onweer. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Het weekend verder droger met af en toe zon en een graad of 20.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Op het terrein van de voormalige betonfabriek Bovin in het Vlaams-Brabantse Kortenaken is vanmiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van het betonnen dak naar beneden op een arbeider. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Centraal en in het noorden van Nederland rijden sinds vanochtend minder tot geen treinen door een storing op 13 plaatsen op het spoor in Midden-Nederland. Volgens ProRail is er sprake van sabotage. De spoorbeheerder meldt dat er op meerdere plekken materialen aangetroffen zijn die daar bewust zijn neergelegd. De Nederlandse koning Willem-Alexander had in zijn troonrede op Prinsjesdag speciale aandacht voor de democratie. Die moet niet worden versmalt tot het gelijk van de helft plus één, waarna de vorst betoogde dat mensen moeten worden verenigd door de democratie in plaats van uit elkaar gespeeld. De Turkse politie heeft zeker 150 mensen, onder wie journalisten en advocaten, opgepakt tijdens een pro-LGBTQ+ demonstratie in Istanbul. De politie hield ze aan voordat ze een persverklaring konden afleggen. De betogers droegen een spandoek met de tekst LGBTQ zijn is geen misdaad. En Catherine Ringer is overleden na een strijd tegen kanker. De iconische Franse zangeres raakte bekend van de groep Lerita Mitsuko en de hit Marcia Baila. Ze werd 68. Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt en ontwikkelen er zich voornamelijk in het noordoosten buien. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en daarbij is een donderslag mogelijk. Het wordt opnieuw koeler met maxima van 15 tot 19 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: En we starten het regionaal nieuws met de werken aan de tram in Gent. Want in Gent volgen verschillende tramlijnen vanaf deze week een omleiding. Tram 3 die rijdt tot eind mei 2027 helemaal niet. En tram 4 rijdt niet meer tot aan het UZ. Tram 1 volgt dan tot eind november een omleiding. En de hinder is het gevolg van werken aan de tramsporen. En later zijn er ook nog werken in Ledenberg. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeke-Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter-Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Geraardsbergen worden enkele verwaarloosde toegangen, bunkers en gangen uitgegraven. Het ondergrondse complex werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt en de ruimtes die werden later dichtgemetseld en volgestort. Volgens schepen in Geraardsbergen van cultuur Antanis is dit een unieke kans om de laatste overblijfselen te restaureren. Ultrawandelaar Lenny Basseleer uit Erpenmeren begint woensdag aan de tocht van zijn leven. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen van Erpenmeren naar Shanghai in China. Basseleer die kijkt naar eigen zeggen tegelijk het meest en het minst uit naar Kazachstan. Op de jaarmarkt van Oost-Eeklo hebben Ria Daneels en Mirjam Boelens samen met de lokale bakker maar liefst 2000 kneudels gemaakt. Dat zijn deegbollen met rozijnen die in water worden gekookt en met vanillesaus worden geserveerd. De traditie die bestaat ondertussen al meer dan 40 jaar in Oost-Eeklo.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.